alsabab chachap kornya kodogo alibino wudu mainuga kobos kapela wudu mainuga alibino bleki mamani uso mana yuji akustanzo chap chap panpats au alibino libino eligi wudu adiro botre botitu alsabab salame atoma apunda wangte koraj mosie mama gift Olu buri kisugo ya kwari ya udu